binou. Chak jou, chak maten, soua. E nou nan ki kwe a, ekon nou nou ki di, se wak maten, midi, soua, han, han, han. Di, bo.